0: June 16. Then, now, next. Radio 786. Honoring the past, confronting the present, building the future.
1: Wat een laatst het ons gepraat van vlesies, kadoesies, dieners, waailes, jamang, kobese, eiwe, koeie en meangstokjes. Lus vir nog hoore? Kom kry jou barakat met die ATR en Radio 786 op 100.4 FM Stereo.